Wat je moet zeggen, kunnen we ook een beetje meer gaan zien. Ab, doen niets, dan nu niets als het te zien is. Zo mag bij sommige niets als je hem dat en dan minst dan nog dat iets naar de rechter staat zo'n. Om ook iets meer gaan wat je kan gaan bij ze dat je wou iets maar dat je op pas niets wil je dit te dagen nog kunnen naar hoe iets aan zo iets ziet hem hier weer. Je mag deze dingen gaan je gaan opdagen ons. Je mag gaan naar hoe je de baardmoon, je mag door de baardmoon heb niet ze dat iets maar dat je mag naar hoe je de komoon heb niet ze beter. Om ook een gezicht te maken, ja, wanneer ik ook iets bij Aaron Blacknet, de Jim Hagen, dat deed dus ja, was ik eigenlijk ja, gewoon jou, hij, ze doet ook ja, hij, en wie zijn magno dogen wanneer ze die hij bij met de do, hij pool tournament, hij, ze ja, gewoon ja, gewoon jou, maar dus ik ja, ze doet daar gewoon zijn, dat deed dus ja, was ik eigenlijk, gewoon je bij de Jim Hagen, ze hij moet ja, je mag Christopher Herodi hebben en hij bij de jij moet kijken en naar Sagajuana en naar Lithium. We hebben stag nog een keer een noot dat je je channel smits kijkt om je meskeno. Ik ben nog meer goed, je hebt een keer. Ik heb het zeer wanneer ik het magno dog heb en je gaat dan je stag goed dat je stik ja, we kapot stag nog een keer en noot snano. Ik ben nog steeds meer geënt.